Mitjata. Ja, zo toe. De haaier die had de schopper gauw. De haaier die wop als ze kwislauw. Dit gaat joehoe.